malaika umbelbetie wana malaika umbelbetie ujinja kadogo jupeku melitu umbelbetie jupeku melitu umbelbetie

mokalo Tunwono achon Tumatuoni mokalo Tunwono achon Tumatuoni mokalo Tunwono wok Sudan Uganda ikale kagikedo Tunwono wok Sudan Uganda ikale kagikedo Tunwono kepinje Afrika hinlilo

Omo mo so ngi dulo anu di yo lax asse adigi ki jopo kadianga imoso na ngoro tom wali asse ik ik ik ik ik ik ik ik ik ik ik ik ik ik ik ik ik ik ik ik ik ik ik ik ik ik ik ik ik ik ik ik ik ik ik ik ik ik ik ik ik ik ik ik ik ik ik ik ik ik ik ik ik ik ik ik ik ik ik ik ik ik ik ik ik ik ik ik ik ik ik ik ik ik ik ik ik ik ik ik ik ik ik ik ik ik ik ik ik ik ik ik ik ik ik ik ik ik ik ik ik ik ik ik ik ik ik ik ik ik ik ik ik ik ik ik ik ik ik ik ik ik ik ik ik ik ik ik ik ik ik ik ik ik ik ik ik ik ik ik ik ik ik ik ik ik ik ik ik ik ik ik ik ik ik ik ik ik ik ik ik ik ik ik ik ik ik ik ik ik ik ik ik ik ik ik ik ik ik ik ik ik ik ik ik ik ik ik ik ik ik ik